ook niet en maar waren afvallen, zoals de hohe priester alle jaar met vreemde bloed en dat allerheiligste en jent. Zes had hij moest veel meer lieden van aanvang van de wereld aan. Hij is aber nu, te de laatste tijd, in een voor allemaal verandacht gekomen en heeft met zijn eenheid opfer die zin over het ziel gebracht. Dat opfer wat Jezus gemerkt heeft, is goed voor alle tijd. Voor de vergangenheid, voor vandaag, ook in de toekomst. Aber de hohe priester, die ook eenverstanden voor zijn mensen en dat hij beet voor aan. En in Johannes kapitel 17 is in gebed wat Jezus bedet heeft. En dit is je rood eier, hij vastgenomen wordt en dan am verdampt wordt dat hij zal gekritzigt worden. Als eier hij een opfer wordt voor onze zin, dan bet hij voor ons. En ik wou niet dat ganze kapitel lezen, aber ik wou proberen de wichtigste verse door u te nemen en de verte lezen. Uit Johannes kapitel 17, ik lees 1 en 2. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij naar de hemel en zegt, Voda, de tijd is gekomen. Merk dienen zijn heerlijk, dat dien zijn die ook verheerlijkt. Du hast aan de volmacht over de ganze mensheid gegeeft, al die dat eeuwige leven te geven, die du aan gegeeft hast. En dan van vers 9. Ik vrouw voor aan. Ik vrouw niet voor de wereld, aber voor die du mij gegeeft hast, wilst dat zijn dienen. Alles wat ik heb, is dient. En alles wat du hast, is meent. En ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze wereld. Aber deze zijn in de wereld. En ik kom naar die, hel je voda, houd die zeker. En die nomen, den du mij gegeeft hast, dat zij eind zijn, zoals wie eind zijn. En daarna van 15. Ik vreel niet dafür, dat du aan uit deze wereld nemen zalst, aber dat du aan verenbeizen beworen zalst. Zij zijn niet van deze wereld. Je rood zoals ik ook niet van deze wereld zie. Heil je aan in de waarheid. Dien woord is waarheid. Zoals du mij in de wereld ingeschakt hast, heb ik aan in de wereld ingeschakt. Dat is toch goed te horen, dat Jezus is zeer bekommerd om die wat aan nu val je doen. Hij weet hij wordt sterven. Dat hij wordt tegen hem hemel voor. Hij wordt bij hem voor zijn. Ober zijn jenja en andere wat aan nu val je doen. Die doen zich ganz verloten op aan. En dat is ook zeer goed. Aber physisch wordt hij niet meer bij aan zijn. En dan deed hij wat de hohe priester deed. Hij heeft voor God den Vader en verlangt dat hij zal deze gläubige mensen bewaren. Hij zegt dat zijn worte te geloven komen en zijn nomen, wat de geraad zijn van ihre zende, die zullen bewaard blijven. Aber hier bet Jezus besonders voor zijn jenja, ook voor de vrouwlied wat er zijn en die wat er dan rondom am zijn. Aber hij bet ook voor wat er nog in de toekomst komen wordt. En vers 20. Ik vreel niet bloos voor deze, aber ook voor die, die derg er woord aan mij leven worden. Zij zullen alle eens zijn, zoals du voda en mij en ik en die. Dat zij ook in ons eens zijn, zodat de wereld dat blijft, dat du mij geschenkt hast. De heerlijkheid die du mij gegeeft hast, heb ik aangegeeft. Dat zij eens zijn mochten, zoals wie eens zijn. Ik en aan, du en mij, dat zij ganz eens zijn, dat de wereld door ons zijn kan, dat du mij geschenkt hast, en aan zo goed bist, als du mij bist. Also Jezus is zeer bekommerd, om al die wat er worden ten geloven komen, want de apostel is worden ihre lief verbrengen, zonen wat er Luther worden, Christi genaamd worden. Hij wil hen wie zullen alle taub zijn. Krijg zo als een schoophoord bekommerd is om de ganze herd. De schoophoord bezorgt de jongen ook de oude, dat is dem zijn arbeid. En Jezus is bekommerd om ons, en doordurch brengt hij ons ver dem Vader en zijn gerechtigheid. En daarna van vers 24. Vader, ik wil dat die du mij gegeven hast, ook door zijn voor ik zie, en dat ze mijn heerlijkheid zijn, die du mij gegeven hast. Du wirst mij goud, eier de wereld ihren grond houd. Gerechter Vader, de wereld heeft die niet gekend, aber ik kan die, in deze weite, dat du mij geschenkt hast. Ik heb aan met die nomen bekend gemerkt en word dat wieder doen. Dat die leef met die du mij goud wirst en aan zijn mocht en ik aan.
als

Jesus, dit alle gesagt hat, jenk hei mit seine Jünger, no de andere Sied von dem Kedron Toll. Jesus ist in Sayago der hohe Priester. Hei haft keine Sinn, wort hei bekannt macht. Hei ist heilig, en hei kann uns heilig machen. Du sind nach meiner Schriftstede angeheft, wort uns von dit erinnere daune. Römer Kapitel 8, 34. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. In meiner Ostort, hei wort vom Tod abgeweiht. En es nu bi Gott ter rechte Hand en bet vor uns. Nit es nu no dem, dat Jesus sich rietzicht es. Hei dat vor uns bete, so als wie einer für den anderen bete daunen. Ek bet für meine Frau, sei bet für mi, wie bete vor unsere Kinder, ek sei an manchmal, ek würd wünschen, dat sei auch vor uns bete daunen. En da sind vielleicht auch Wässer von Jüntwort vor uns bete daunen. Da will ich mich für bedanken. Noch ein Schriftstück aus Lukas Kapitel 24, Vers 50. Hei neim an Rütbert Britannien en Hofsine hängen ab en sehend an. Also dort wird das letzte Ding, wat Jesus deid, eier hei an verlote deid. Aber wat as en sehend, dort kann mei as eine Meinung haben. Wann wir am Gottesdienst sind, dann do wie am sehend, willst wie doune dann wat erreicht as. En wann wie irgendwat doune wat erreicht as, tja, wie du abregne, dort Gott uns sehne wort. Dort meint, hei dat uns Gott heite, hei dat uns wort lobe. Aber dort kann auch meine, wann wort a putt gesagt, wort a wort gebrückt wurde für eine helle Lia oder für ein helle Ding. So aus dort Ovenmol wort a putt gesagt, dort Koffel und dort Braut. Am Koffel, du erst bloß wörtlicher Wien oder Saufbärner. In dort Braut erst bloß geweinigert Braut ohne Hef. En dit betekent Christus sin Charpa in dat blaut, wat hij vergoten haft. Also, dat wordt aan apot gestalt door tau. En ik leef dat wat Jezus hier deed met zijn jenja. Aja hij aan verloten deed. Zij zijn endlich mooi bloos je weinige mensen. Zij hebben ober Jezus zijn leer gehad voor 3 jaar. En nu stelt hij aan apot dat zij worden de apostel zijn. En zij zullen gaan in mijn jenja maken. Dat is een helje zweck. Wie doen die is onderstaat sogar met onze tweede gebieden? Dan hebben we nog Epheser Kapitel 1, 3 en 4. Ons Herr Jesus Christus zijn God en Vader zal door vergeloofd worden, dat hij ons als Himmelsbürger al de geestelijke Segenungen geschonken heeft. Wils hij de wereld den Grund leed, had hij ons bestemd en Christus zijn heilige onschuldige Kinder te zijn. Dan is de nächste vraag. Woran besteht Christus sein königliches Amt? Hei haft gebaute en rechte. Hei regiert sein Volk, hei dat seine Feind utrode, hei bewort en belohnt die Sinje. En hier sind 4 Schriftstücke angegeben. Israel hat ein König verlangt. Sei wolle ein König haben, en Gott geif an Saul, en an Chaim David, en no dem wir Salomon, en dann wäre noch ein Grotschrift andere. Aber unja David, wort Israel sehr stark, in ook ze weer zeer goed af. En God had aan versproken in Messias, in Christus, in Rada. En die wordt uit David zijn familie komen. En dat wordt een werkelijke Chinese zijn. Dit is wat de profeet Jeremia zei dat, kapitel 23, vers 5 en 6. En de Heer verspreekt dat er wordt een tijd komen, dan wordt hij een die van David afstamt en die recht handelt, ten Chinese maken. Die wordt regieren en wijs handelen. En wordt een gerechtet recht im Land vieren. Te dem sine tijd wordt Juda geholpen zijn. En Israel wordt ongestiert leven. Dem keinig sie nomen wordt de Haar, der dem wie gerecht zijn. Jezus zegt de Pontius Pilatus, dat hij wie een keinig. Aber nicht van deze Welt. Want Jezus redet uit. Hij redt meest immer van jestelje dingen. Hij redt dingen van onze Seil. In Johannes Kapitel 13, 34 en 35, toen zegt Jezus, ik geef jund een nieuw gebouwd. Je zal jund ondereinander goed zijn, krijg zo als ik jund goed gewaas zie. Zo zal je jund ook ondereinander leven. Wanneer je jund ondereinander goed zijn, wordt allemaal zijn je, dat je mijn jenja zijn. En dan ook nog 1 Korinther 15, 25 en 26.